Fuga van Hummel in de stijl van Händel. Dat soort muziek leert hij dus bij de Weense autoriteit op dat gebied, Johann Albrechtsberger. Van Salieri krijgt hij les in vocale muziek. Misschien wel leuk om naar een aria van hem te luisteren, zodat we een idee krijgen van Hummels muzikale omgeving. Die aria komt uit Salieri's opera Palmira en er wordt gezongen door Cecilia Bartoli.

Mooie muziek vind ik deze aria van Salieri. Jammer dat hij nooit meer loskomt van zijn schoftenrol in de film Amadeus. Hij verdient beter. Goed, maar Hummel krijgt dus les van hem. Zo nu en dan geeft Hummel ook wel concerten, meestal met zoveel succes dat hij een groeiende schare fans krijgt. Maar er zijn kapers op de kust. De jonge Beethoven is ook steeds vaker te horen. Diens optredens verlopen vaak stormachtig. Ik geef een idee. We draaien het eerste deel uit Beethovens eerste pianosonate, opus 2, nummer 1, pianist Maurizio Pollini.

U hoorde het kwartet in S grote terts, opus 2 nummer 4 van Luigi Boccherini, uitgevoerd door het Sonare Kwartet. De eerste strijkkwartetten van Haydn, verzameld in opus 1 en opus 2, ontstonden eveneens rond 1760, zoals die van Boccherini. Waarschijnlijk in de zomerverblijven van Baron von Fürnberg en Graaf Mortzin en daarna in dienst van de Esterházys. Haydn zelf heeft later zowel opus 1 als opus 2 terzijde geschoven. Dat waren geen echte kwartetten, vond hij, maar eerder divertimenti voor vier strijkers. Daar hield de adel in die dagen overigens van. Niet te zwaarwichtige muziek, aangenaam als tijdsverpozing. We kunnen dat goed horen in het kwartet in C, opus 1 nummer 6, met zijn vijf delen, waaronder twee menuetten, zoals in divertimenti gewoon was.

Dat was het kwartet in C grote terts, opus 1 nummer 6 van Joseph Haydn door het Kodály kwartet. Wanneer we dit kwartet goed beluisterd hebben, kunnen we, zeker in het licht van de latere kwartetten, wel begrijpen dat Haydn aan het eind van zijn leven, toen hem werd gevraagd een oeuvrecatalogus samen te stellen, met name die vroege kwartetten terzijde heeft geschoven. Dat waren in zijn ogen, zeker terugkijkend op zijn grote oeuvre, geen volwaardige strijkkwartetten. Wij zouden kunnen zeggen, het was een soort entertainmentmuziek. Het was leuk voor bij diners en met een drankje in de hand, maar niet om echt serieus naar te luisteren. En bovendien, het waren ook niet het soort kwartetten waar Haydn buiten slot Esterhaza zijn naam aan wilde verbinden. Zeker niet op latere leeftijd. Dus de overstap moest gemaakt worden en Haydn heeft er hard aan gewerkt. Hij is in de jaren 60, we kunnen ook zeggen tussen zijn 28ste en zijn 40ste grofweg, is hij intensief aan het werk geweest om de techniek van het componeren, de nieuwe ideeën over contrasterende thema's, over het ontwikkelen van materiaal, over het schrijven voor vier strijkers waarin ze meer gelijkwaardig worden, minder alleen maar een vioolsolist met drie begeleidende partijen, om dat voor elkaar te krijgen. En dat verschil horen we eigenlijk al in de kiem aan het begin van opus 9. De kwartetserie die hij kort voor 1770 schreef en waarin we voor het eerst ook herkennen, dit is al vintage Haydn. De melodieën zijn mooi gevormd en helder, de thema's contrasteren mooi en vooral het uitgesponnen largo is bijzonder geslaagd. De finale laat ons een facet van Haydn horen dat later bijna zijn handelsmerk wordt. Speelse humor, een elegant soort boertigheid. Hij kwam uiteindelijk van het platteland en heeft zich altijd weer in zijn oeuvre verbonden aan zijn eigen wortels, zijn roots. En dat was het land grofweg op de grens van het huidige Zuid-Oostenrijk en Hongarije. Juist met deze serie kwartetten, opus 9, hoopte Haydn op erkenning buiten de soms wel erg knellende beslotenheid van slot Esterhaza, waar hij uiteindelijk voor de muziek van het hof moest zorgen en in dienst van de graaf exact moest componeren wat die wenste voor zijn feesten en partijen. En inderdaad, in de jaren 70 stonden de afschriften van deze vroege kwartetten tot in de nieuwe wereld op de lessenaars van de wellevende bourgeoisie. U kunt nu luisteren naar het kwartet in G grote terts, opus 9 nummer 3 van Haydn, met de delen moderato, menuet, allegretto, largo en finale presto door het Kodály kwartet.

Ja, dit is een echt kwartet al. Van Haydn, het kwartet in G, opus 9 nummer 3, gespeeld door het Kodály kwartet. U hoorde een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. En mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, kunt u altijd te raden gaan ook bij het boek dat ik heb gepubliceerd daarover, het Strijkkwartet, bij Amsterdam University Press.

Dit is de Concertzender. Het komende uur gaan we weer in zee met Jean Kras. In de vorige uitzending waren we ongeveer gekomen tot 1910. Jean Kras combineerde twee schijnbaar onverenigbare zaken. Hij maakte snel carrière als officier in de Franse marine en als componist. De hutten op oorlogsbodems waren niet groot, maar er moest van Kras altijd een piano in staan. Op sommige schepen waren ze zo klein dat er naast een piano geen bed meer in kon. Dan koos Kras voor de piano en sliep erboven in een hangmat. Hij deed het uitstekend als officier. In de rapporten van zijn superieuren stond: officier de tout premier ordre, à faire avancer le plus tôt possible. Dus eerste klas officier moet zo snel mogelijk bevorderd worden. In 1909 gebeurde er iets heel belangrijks in zijn componistenleven. We laten hem zelf even aan het woord. Ik wilde al heel lang een opera schrijven, maar ik had het eigenlijk al opgegeven omdat het maar niet lukte om een geschikt gedicht te vinden. En ik denk nog altijd terug aan die mooie zomermiddag in 1909. We lagen voor anker op de Reede van Brest. Ik was aan boord en zat een beetje lui te bladeren in een nummer van het literaire tijdschrift Revue de Paris, toen mijn oog viel op een lang gedicht van Albert Samain, getiteld Polyphème. Een heftige emotie maakte zich van mijn meester. Ik was er zeker van. Dit is het. Dit is het gedicht waar ik van droomde. Ik vergat alles om me heen. Koortsachtig lezend drongen zich al thema's op die ik meteen noteerde. Ik was niet meer vrij, maar moest van een hogere macht deze opera gaan schrijven. Als marineman ben ik de baas, als muzikus slaaf. Tot zover Jean Kras zelf. 2 jaar was hij eraan bezig en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914, was hij zo'n beetje klaar met de opera. Maar het hele werk moest nog georchestreerd worden. Daar begon hij pas aan in 1916, een loodzware klus en al helemaal voor een autodidact. Het grootste deel van die klus deed hij aan boord. Omdat zijn schip actief deelnam aan gevechten, nam hij het manuscript nooit mee aan boord. Dat liet hij thuis in Brest. Dat hield natuurlijk veel extra werk in, omdat hij thuis alles moest overnemen wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin. Strak blauwe lucht, diepblauwe zee, bossen en bergen op de achtergrond. In een grot woont de heldin Galatée. Er zijn nimfen en bosgoden.

Zo begint Jean-Crass' enige opera, Polyphème. De muziek laveert tussen Franck, Chausson, Debussy en Ravel, vind ik. Hierna horen we een instrumentaal intermezzo. De heldin Galatée ligt te slapen.

Tot slot nog één gedeelte uit deze opera van Jean Kras. Een aria van de heldin Galatée uit het laatste bedrijf. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde. Ze hoort hoe het monster Polyphème zijn eigen ogen uitsteekt. Ja, in deze versie van het verhaal heeft Polyphemus twee ogen. En tenslotte valt ze met haar geliefde in gedachten in slaap.

In 1921 won Crass met deze opera Polyphème de grote prijs van de stad Parijs. Een jaar later ging hij in première in de Opéra Comique. Vele lovende recensies zorgden ervoor dat Crass nu echt op de muzikale kaart stond. Dat was dus in 1922, maar we moeten nu nog een stap terug doen in de tijd, want we zaten eigenlijk nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Crass nam deel aan de zeegevechten in de Adriatische Zee als commandant van een torpedoboot. Hij bracht een vijandelijke onderzeeboot tot zinken en redde al zwemmend een overboord geslagen matroos die dreigde te verdrinken. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding. Tussen de oorlogshandelingen door bleef hij in zijn hut componeren. In 1917 schreef hij een aantal stukken voor piano. Wij gaan luisteren naar Paysage Maritime, een impressionistisch zeegezicht.

Paysage maritiem van Jean Cras werd gespeeld door Alain Jacon. Twee havens in de Middellandse Zee, waar de torpedoboot van Cras geregeld aanlegde, waren de Zuid-Italiaanse steden Taranto en Brindisi. Cras was zo getroffen door de Italiaanse sfeer daar, dat hij besloot om vier pianostukken die hij aan boord componeerde te voorzien van Italiaanse titels. Hij noemde ze Danse en het eerste stuk, Danza Morbida, droeg hij op aan een bevriende collega bij de Italiaanse marine, duikbootcommandant Fidardo Federici. En naar deze lome dans, want dat is de betekenis van het woord morbida hier, gaan we nu luisteren.

Danza Morbida, in 1917 in oorlogstijd aan boord van een torpedoboot gecomponeerd door de commandant Jean Kras en gespeeld door Alain Jacquon. In de eerste uitzending over Jean Kras las ik al een brief van hem voor waarin bleek hoe verschrikkelijk hij het vond om telkens zo lang van huis weg te zijn. Zijn vrouw en hij hadden een zeer goed huwelijk en hij miste zijn drie dochters zo verschrikkelijk. Een brief aan zijn vrouw. Ik ben in gedachten bij Colette's verjaardag aanwezig geweest. Weer een partijtje dat ik heb gemist. Je maakt je geen voorstelling hoe verdrietig ik daarvan word. Want verjaardagsfeestjes zijn mijlpalen in een gelukkig leven thuis, waar ik niet ben. Papa is die man die zo nu en dan komt binnenvallen. Vertel hem maar snel alles wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd en wat je niet in brieven kon schrijven. Maar vlug, vlug, want hij staat alweer op het punt om weg te gaan. Tot zover Kras' brief. Toen hij een keer op de brug van zijn schip stond, kreeg hij een idee. Hij wilde zijn heimwee omzetten in iets tastbaars. In een brief aan zijn vrouw schrijft hij: ik wilde een paar pianostukken schrijven voor 6 kleine handjes. Eigenlijk wilde ik het geheim houden tot ze af zijn, maar ik kan tegenover jou nou eenmaal geen geheim bewaren. En nou ga je lachen, want ik had een dagdroom over onze 3 meisjes. Ze zaten met z'n drieën aan de vleugel op een podium in Parijs. En toen ze klaar waren met spelen, bogen ze schutterig hand in hand voor het juichende publiek. Zo schreef hij in een brief. In een paar weken tijd componeerde hij 3 stukken. En zijn droom kwam uit. Een paar jaar later verzorgden zijn 3 dochters, in witte jurkjes, de première van deze stukken in Parijs. Ze heten Âme d'enfant, oftewel kinderzielen. En wij gaan nu luisteren naar het eerste, getiteld Pure.

een van de drie stukken die Jean Kras vol heimwee schreef voor Six Petites Mains, dat wil zeggen voor de zes kleine handjes van zijn drie dochters Iseur, Monique en Colette. Die laatste zou trouwens beroemd worden als pianiste. Kras kreeg na de oorlog een functie bij de generale staf. Zijn wereldreizen op marineschepen maakten diepe indruk op hem. We moeten niet vergeten dat Frankrijk rond 1920 nog steeds een koloniale macht van betekenis was, met gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Azië. Denk maar aan Frans Indochina, dat bestond uit Cambodja, Laos en Vietnam. Ook in deeltjes van India had Frankrijk het voor het zeggen. Daarom reisde de marine over de hele wereld. Kras hield veel van poëzie en hij raakte in de ban van de lyrische en mystieke gedichten van Nobelprijswinnaar Tagore, schitterend vertaald door André Gide. Hij ontdekte opvallende parallellen tussen het christendom en het hindoeïsme. In 1920 zette hij zes gedichten van Tagore op muziek. We kunnen hierin horen dat zijn ontwikkeling als componist nog in volle gang was. Deze liederen zijn transparant georchestreerd en kort. Hij heeft minder noten nodig om te zeggen wat hij wil. We horen sopraan Ingrid Peruche en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Offrande lyrique van Jean Kras. Ik ben nog lang niet uitgekeken of liever uitgeluisterd naar deze fascinerende combinatie van marineman en componist. Daarom komen er nog twee uitzendingen met zijn muziek en dat gaat gebeuren in november. Samenstelling en presentatie van deze uitzending zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Als u wilt reageren op deze uitzending, vind ik altijd interessant, stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

Dames en heren, u luistert naar de Concertzender. Welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. U kunt het komende uur gaan luisteren naar een liedrecital door de Amerikaanse sopraan Dawn Upshaw. Zij wordt begeleid door Richard Good en zingt zo direct om te beginnen 5 liederen van Robert Schumann. En die zijn alle 5 op tekst van Goethe. En Goethe, die was weliswaar een universeel genie, maar toch niet bepaald een muziekkenner. Want zowel Schubert als Beethoven konden niet echt op zijn bewondering rekenen. Omgekeerd lag dat heel anders. Bijna iedere componist liet zich door Goethes verzen inspireren. En dat gold ook voor Schumann, van wie wordt gezegd dat hij de Faust onder zijn kussen had liggen. In 1850 koos Schumann 5 gedichten van Goethe uit voor zijn liederen. Het eerste is het eenvoudige Liebeslied. Sing het nicht in Trauertönen, heiß mich nicht reden en Mignon. En die komen allemaal uit Goethes roman Willem Meister. De gedichten uit deze complexe roman zijn door veel componisten op muziek gezet, ik zei het al. Vanavond dus Schumann. Tot slot van het eerste blok zingt Dawn Upshaw, begeleid door Richard Good, het Nachtlied.

Nachtlied, het laatste van vijf liederen van Robert Schumann, uitgevoerd door Dawn Upshaw en Richard Good aan de piano. Dit is de concertscène met Radio Romantica. Schubert en Goethe hebben elkaar nooit ontmoet, maar waar de tekst van de dichter bij de muziek van de componist komt, ontstaat een meesterwerk. Meer dan 70 liederen schreef Schubert op tekst van de grote dichter, en hij was nog maar net 20 toen hij de tekst Ganymede van noten verzag. Het klassieke verhaal van Jupiter en de jonge Ganymedes is vol met passie en inspiratie verklankt. Na Ganymede hoort u Versunken en Lied der Mignon. En in Gretchen am Spinnrade vervolmaakt Schubert het romantische lied. Het spinnenwiel ronkt, u zult het horen, terwijl de jonge vrouw wordt overmand door liefdesgevoelens. De 24 woorden van het nachtlied tenslotte, en we hoorden net een uitvoering van Schumann, werden ook door Schubert, en hij noemde het Wanderaarsnachtlied, perfect op muziek gezet. En als laatste hoort u Zuilaika, An den Mond en Rastlose Liebe van Schubert dus. Uw aandacht opnieuw voor Dawn Upshaw en Richard Good.

Antares Quartet speelde het strijkkwartet in C van Joseph de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het virtuose strijkkwartet in D.

Het strijkkwartet in D, groot, van de Saint-Georges hoorde u met het Antares-kwartet. Zij gaan verder met het strijkkwartet in Bes.

Dat was nog één keer het Antares-kwartet met het strijkkwartet in Bes Groot. Begin 1779 begon Joseph samen te werken met de Franse koningin Marie Antoinette. Waarschijnlijk is de sonate in Es Groot ook te horen geweest in de salon van de koningin. Wij luisteren nu naar deze sonate met Amélie Michel op een kopie van een traversofluit van Friedrich Gabriel Kirst. Daarnaast zit Sandrine Chatron achter een Erard-harp uit 1799.

De sonate in S groot van Joseph de Saint-Georges werd gespeeld door Amélie Michel op een kopie van een Kirst Traverso-fluit. Sandrine Chatron zat achter een Erard-harp uit 1799. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de 10e klavecimbelsonate in F groot met Anne Robert achter het klavecimbel.

Dat was tot slot van dit programma nog één keer Anne Robert op het klavercimbal. Ze speelde een mooie bladzijde uit de 10e klavercimbalsonate in F groot van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Beste luisteraars, dit nieuwe jaar luiden we in met een wandeling volledig gewijd aan de alom bewonderde sopraan en componiste Pauline Viardot. Zij ontwikkelde zich muzikaal in het romantisch centrum. Haar eerste pianolessen genoten onder niemand minder dan Franz Liszt, haar eerste optreden met Clara Schumann, bevriend met en bewonderd door Gounod, Chopin en Saint-Saëns. Haar contacten met al deze sleutelfiguren uit de geschiedenis kwamen niet uit de lucht vallen. Viardot was dochter van de befaamde tenor Manuela Garcia en zus van de roemruchte mezzosoprano Maria Malibran. De introductie brengen we eerst drie werken van Maria ten gehore. Haar Le Retour de la Tyrolienne, La Voix qui dit je t'aime en La Bayadère. Daarna horen we Tchaïkovskis Alleen wie het eenzame hart kent. Een melodie die onuitwisbare indruk maakte op het Franse publiek door Viardot's interpretatie. Zo'n 34 jaar nadat haar zus op tragische wijze overleed. Zo dadelijk horen wij een interpretatie van Christiane Stortijn en Julius Drake.

U hoorde zojuist Tchaikovsky's romance voor zangstem en piano, opus 6, nummer 6, met de titel Alleen wie het eenzame hart kent, uitgevoerd door Christiane Stortijn en Julius Drake. Het is eenvoudig om in de valkuil te stappen om Viardot's leven te benaderen vanuit alle sensationele personages die in haar biografie voorbij gewandeld komen. Viardot begon haar eigen carrière als mezzosopraan, maar volgens haar zoon, Louis, voelde ze dat ze zich niet kon meten aan haar meer getalenteerde zuster. Daarom besloot ze zich breder te ontwikkelen en richtte ze haar aandacht ook op pianospel en componeren. Luistert u naar Viardot's stukken voor viool en piano, nummers 1 tot en met 6, uitgevoerd door Laura Kobayashi en Susan Keith.

Pianiste Dominique Merlin speelde nachtbeelden van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg Ehlert leefde van 1877 tot 1933. Hij zou vooral de geschiedenis ingaan als de pionier van het kunstharmonium. Dat is een superieur soort harmonium waarop je veel meer kunt doen met klankkleur en dynamische verschillen dan op een gewoon harmonium. Ook César Franck en Georges Bizet hebben stukken voor dit instrument geschreven. En hoe dat instrument klinkt, dat gaan we nu horen in Aquarellen, opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel bespeelt een kunstharmonium van Victor Mustel uit 1913.

Johan Matthias Michel speelde op het kunstharmonium van bouwer Victor Mustel uit 1913 de aquarellen opus 27 van Siegfried Karg Elert. En nu speelt hij nog de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van dezelfde componist.

Dat waren tenslotte de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van Siegfried Karg Elert. Johannes Matthias Michel zat achter het kunstharmonium, gebouwd door Victor Mustel in 1913. En daarmee besloten we deel 2 uit de programmareeks Klankkleur, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. Misschien is het leuk om even bij het harmonium te blijven. Dit instrument associëren wij nog altijd met protestantse kerkmuziek voor in de huiskamer. Maar zoals we al konden horen, is er ook heel andere muziek geschreven voor deze muzikale home trainer. Dvorak had een vriend die harmonium speelde. Deze man had in een recordtempo een aantal liedteksten voor hem vertaald. En als dank componeerde Dvorak een aantal heerlijk spontane bagatellen voor twee violen, cello en harmonium. U hoort de violisten Peter Popel en Roger Best, cellist David Smith en Virginia Black bespeeld met handen en voeten het harmonium.

een bagatelle van Dvorak was dat. Dit is de Concertzender. Voor 25 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van de Concertzender. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je nou niet dagelijks hoort. Wilt u meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. Uw steun is meer dan welkom. www.concertzender.nl

Dit is de Concertzender met het programma Onbekend is onbemind. Met aandacht voor François-Joseph Naderman. Die leefde van 1781 tot 1835. Jean-Henri Naderman en zijn zoon François zijn de grote namen uit de geschiedenis van de harp. Vader Jean begon met een harpenfabriek in de 18e eeuw en zijn zoon ging daarmee verder. Maar François was een grote virtuoos op de harp en een pedagoog aan het Parijse conservatorium. Een belangrijk boek heeft Naderman geschreven, École ou méthode raisonnée pour la harpe adaptée le conservatoire, in 1832. Daarin staan 7 harpsonates. Dit zijn werken voor een harp met 1 pedaal. Ook deze werken behoren nu nog steeds tot het repertoire van de harp. Dat wij toch deze werken in deze serie hebben opgenomen, heeft te maken met een authentieke uitvoering van deze werken. Harpiste Masumi Nakasawa speelt deze sonates op een François Naderman harp uit 1815 en bij de opname heeft zij ook het eerder genoemde boek gebruikt. Daarvoor heeft zij een uitgave gebruikt die in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht ligt. Deze sonates zijn werken waarin alles uit de harp met 1 pedaal wordt gehaald en gaat terug naar de stijl van de 18e eeuw. Harpiste Masumi Nakasawa zit achter een Naderman-harp met 1 pedaal uit 1815. Zij begint met de eerste harpsonate in S, daarna de tweede harpsonate in C klein en vervolgens de derde harpsonate in Bes groot.

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebis, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

Dat was de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André-Ernest Modeste Grétry en uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Dat was het programma voor vandaag over 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

luisteraars, u kunt nu luisteren naar ons programma Sans Souci. Het is vandaag Stille Zaterdag, de laatste dag voor Pasen. En zoals de naam al zegt, wordt er op die dag niets aan de liturgie gedaan. Jezus is gestorven en de gelovigen wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sans Souci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Weinhauch. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwiefheiten in Baden-Württemberg. Een grote en rijke abdij waarin de kloosterkerk nog steeds een verplicht ding is voor elke liefhebber van de parochie. De mis is al net zo rijk en overdadig. Helaas iets te overdadig voor Sans Souci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie moeten laten. Luister naar de grote messen in C groot van Ernst Weinhauch.

Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar speelde de sonate in C grote terts opus 31 van Wilms. Dan zitten nu achter twee moderne vleugels het duo Hans Peter en Volker Stenzel. U hoort de sonate in Bessgroot uit 1814, ook van Johann Willem Wilms, en dit werk is een sonate à la Haydn.

De sonate in Bes Grote Terts, opus 41, van Wilms, werd gespeeld door het pianoduo Hans-Peter en Volker Stenzel. Dan nu een flinke stap in de tijd en we staan stil bij het thema en variaties in Bes Groot van Julius Röntgen uit 1878. Dit keer zitten het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar achter twee vleugels van Bechstein uit 1870.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het thema en variaties in Beschote terts van Julius Röntgen. Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar staat achter twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. En dit was het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schonken aan de piano vierhandenmuziek. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we hebben nog wat tijd over en ik laat u graag nog een stuk horen van Julius Röntgen aus der Jugendzeit, opus 4. Uitgevoerd door het Kölner klavierduo Elsbieta Kalvelaga en Michael Krüger.

Luisteraars, welkom bij de wandeling van de Concertzender, waarin we u deze keer kamermuziek van Gabriel Fauré laten horen. En we beginnen met zijn pianokwartet in C-klein, opus 15. U hoort het Ames pianokwartet en dat bestaat uit William David piano, Marlon Darlington viool en Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Er zijn 4 delen: Allegro molto moderato, Scherzo, Allegro vivo, Adagio en Allegro molto.

0: Dat was de vioolsonate nummer 1 in A-groot opus 13 van Gabriel Fauré in een uitvoering door Krizia Ozostowits viool en Susan Thoms piano. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Wandeling, voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Luisteraars, dit is Kroniek van de Nederlandse Muziek. En in deze kroniek, zoals altijd, muziek van Nederlandse componisten of uitvoerende. Vandaag de tweede aflevering in een serie over violist Theo Olof. Omstreeks 1950 werd Olof opgebeld door componist Hans Henkemans met de vraag of hij naar bepaalde passages wilde kijken in zijn vioolconcert. Hij was dat toen aan het componeren. Olof reageerde positief en dat was het begin van een lange vriendschap en ook van samen optreden. U hoort nu van Hans Henkemans zijn vioolconcert uit 1950. De delen Allegro Moderato, Allegro Agitato, Allegro Marcato, Abanera, Tempo 1, Molto Adagio en Allegro. Theo Olof, viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterloo.

Dat was het vioolconcert van Hans Henkemans, uitgevoerd door Theo Olof Viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterlo. Theo Olof kon boeiend vertellen. Zijn woordgebruik was altijd fris en origineel en heel zorgvuldig. Dat had hij gemeen met pianist Gérard van Blerck, waarmee hij veel optrad. U hoort dit duo nu met een stuk van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk de vioolsonate nummer 42 in A groot, kuchel 526. De delen Molto Allegro, Andante en Presto. Hier zijn Theo Olof, viool en Gérard van Blerck piano.

Dat was de vioolsonate nummer 42 in A groot van Mozart door Theo Olof viool en Gérard van Blerck piano. Theo Olof nam alle solowerken van Bach op. Tot slot laten wij u de eerste twee delen van de vioolsonate nummer 1 in G klein horen. Twee deeltjes, Adagio en Fuga. Hier is Theo Olof viool.

Dat waren twee delen uit de vioolsonate nummer 1 in G klein van Bach door Theo Olof Viool. Op 23 mei gaan we verder met onze serie over Theo Olof. Dit programma werd samengesteld door Alkelien van Hoytema.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 in de serie Lastige Leerling over wat Haydn en Beethoven voor elkaar hebben betekend. In de vorige uitzending vertelde ik dat Beethoven als 16-jarige altviolist meespeelde tijdens de première in Bonn van Haydns religieuze tophit Die Sieben Letzten Worte. Aanleiding voor mij om aandacht te besteden aan die unieke compositie. Waarom uniek? Nou, het was Haydn wonderwel gelukt om een stuk te schrijven dat, behalve de finale, uitsluitend bestaat uit langzame gedragen delen. En het geheel toch boeiend te houden. Een prestatie die in heel Europa dan ook op waarde werd geschat en Haydn geen windeieren heeft gelegd. De oorspronkelijke versie was voor orkest, maar al heel snel arrangeerde Haydn het stuk ook voor strijkkwartet. En ook in die versie komt de droevige en plechtige boodschap van de laatste woorden van Jezus aan het kruis op enorm veel luisteraars overtuigend over. Naast een begenadigd componist was Haydn ook een gewiekst zakenman. En hij ging uit van het principe dat je de populariteit van een werk maximaal moet benutten. Daarom gaf hij zijn goedkeuring toen iemand, waarschijnlijk een van zijn leerlingen, er een pianobewerking van maakte. Ook van dat arrangement lieten we vorige keer een stukje horen. En wat bleek? Haydn's partituur is zo sterk dat hij bij wijze van spreken elke bewerking overleeft. Maar blijkbaar zat er nog steeds sap in Haydn's pennevrucht. Want een kleine 10 jaar later bewerkte hij Die Sieben Letzten Worte nog een keer. De aanleiding daartoe vond plaats in 1795. Haydn was op thuisreis na zijn tweede fenomenale succestournee naar Engeland. Hij bracht de nacht door in Passau aan de Donau in Beieren. De dag daarop woonde hij een muziekuitvoering bij in de plaatselijke kathedraal. Het hoofd van de afdeling muziek van die kerk, ene Joseph Friebert, was met Die Sieben Letzten Worte aan de slag gegaan. Hij had Haydn's muziek van stichtelijke woorden voorzien en er een oratorium van gemaakt. Na afloop prees Haydn Friebert de hemel in, maar diep in zijn hart dacht hij, dat kan ik beter. En toen hij terug was in Wenen, begon hij aan dit project. Als tekstschrijver schakelde hij Baron van Swieten in, de man die hem later ook van teksten voorzag voor zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Daarom kunnen we deze serie van Die Sieben Letzte Worte beschouwen als een soort oefening voor die werken. Haydn veranderde natuurlijk het een en ander aan de oorspronkelijke instrumentatie, want ja, de hoofdmelodieën bracht hij nu meestal onder bij het koor en de vocale solisten. Dat kunnen we uitgebreid horen in het volgende gedeelte.

Zo klonk dus een deel uit de vocale versie van Haydn's Sieben letzten Worte. Voor deze versie liet Haydn het niet bij het bewerken van zijn eigen partituur, want hij voegde er ook nog een nieuw deeltje aan toe. Het was in die tijd gebruikelijk om een oratorium in twee stukken te hakken, zodat er even gepauzeerd kon worden. Daarom componeerde Haydn een nieuwe introduzione voor na de pauze. Een interessant stuk voor blazers. We horen een fluit, twee hobo's, twee klarinetten, twee horens, twee trombones, twee fagotten en heel bijzonder een knorrende contrafagot. En omdat Haydn zo donders goed wist waar de sterke registers van die blaasinstrumenten liggen, is de kleuring van de akkoorden wonderschoon, vind ik. In dit stuk lijkt het of Haydn door een 18e-eeuwse bril terugkijkt naar een 16e-eeuwse renaissance-canzone van Gabrieli, die veel muziek schreef voor de Venetiaanse San Marco-kerk. Buitengewoon effectief om de luisteraar na de pauze weer even in een plechtige stemming te brengen. Luister maar.

Dat was de door Haydn toegevoegde plechtige inleiding tot het vijfde deel van Die Sieben letzten Worte. Als laatste fragment uit deze oratoriumversie wil ik het slotdeel laten horen, de aardbeving.

De aardbeving uit de oratoriumversie van Haydn's Siebenletzte Worte. De première van deze versie vond plaats in Wenen in 1796. Het stuk werd meteen veel populairder dan de orkestversie en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Vooral in Duitsland en Oostenrijk is het uitvoeren ervan hier en daar een jaarlijkse traditie. Goed. We gaan terug naar 1787, naar de première in Bonn, waarbij de 16-jarige Beethoven altviool speelde. En we gaan eens op zoek naar wat deze puber in muzikaal opzicht toen al had gepresteerd. Hij kwam uit een muzikaal nest. Zijn vader was hofmuzikus, hij zong en gaf wat klavierles. Thuis stonden er een klaversymbool en een klavichord en die oefende al heel vroeg een enorme aantrekkingskracht uit op de peuter Ludwig. Hij was nog zo klein dat hij in het begin op een krukje moest gaan staan om bij de toetsen te kunnen. Zijn eerste lessen kreeg hij van zijn vader, op zijn zachtst gezegd geen groot pedagoog. Hij had ook nogal losse handen. En al helemaal als hij midden in de nacht straalbezopen uit de kroeg kwam, dan maakte hij geregeld zijn zoontje wakker en dwong hem om tot de ochtend door te studeren. Er staat een mooi plaatje van deze scène op onze site. Een plaatje dat je vroeger cadeau kreeg bij de bouillonblokjes van het merk Liebig. Als Ludwig zich verzette, en hij was toen al een lastige leerling, dan kreeg hij vaak geen eten of werd hij opgesloten in de kelder. Ja, als we alle verhalen moeten geloven, heeft de kleine Ludwig heel wat afgehuild. Maar aan de andere kant beleefde hij ook veel plezier aan het spelen en de met drank overgoten muzikale avonden die zijn vader organiseerde. Op den duur deed hij zelf ook fanatiek mee en kreeg naast van zijn vader ook nog muziekles van een aantal van diens collega's. Zo wist hij dus al voor zijn 10e de weg op het klaversymbool, het orgel, de viool, de altviool en de hoorn. Hij had ook al duidelijke neigingen tot improviseren en componeren, maar die werden door vader Beethoven hardhandig de kop ingedrukt. Toen hij 7 was, op de poster stond 6, organiseerde zijn vader een concert met zijn begaafde zoontje als middelpunt. Dat concert was blijkbaar zo succesvol dat het kort daarna werd herhaald in Keulen. Ludwig begon ook geregeld op te treden bij mensen thuis. Vader Beethoven was zo verstandig om op een bepaald moment toe te geven dat hij zijn zoon eigenlijk niet verder kon helpen. Daarom ging hij op zoek naar een muzikale mentor voor Ludwig. Hij kwam uiteindelijk terecht bij Christian Gottlob Neefe, een man die een tijd in Leipzig had gewoond en daar doordrongen was van het belang van de muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel. Die laatste werd trouwens destijds beschouwd als de grote Bach. De grillige en vaak dwarse muziek van Carl Philipp Emanuel Bach heeft ongetwijfeld veel invloed op Beethoven gehad. En lange tijd bestond Ludwig's studiemateriaal voornamelijk uit de vele preludes en fuga's uit das wohltemperierte klavier van de oude Bach. Ludwig's leraar Neefe was een druk bezet muzikus. Hij was onder meer hoforganist van de keurvorst. Maar zijn agenda stond zo vol dat hij zijn orgelklussen geregeld moest delegeren aan leerlingen. Dat waren buitenkansjes voor Beethoven. Hij speelde blijkbaar zo goed dat hij 11 jaar oud werd benoemd tot hoforganist. Rond die tijd schreef hij ook zijn enige orgelstuk, een korte fuga.

12 was Beethoven toen hij deze fuga voor orgel schreef. Een jaar later was hij al werkzaam als fulltime muzikus. Zijn salaris vormde een welkome aanvulling op het karige inkomen van zijn vader. Waar bestonden die werkzaamheden van Ludwig uit? Nou, 's ochtends speelde hij orgel in de kerk, daarna repeteerde hij met zangers. En later in de middag speelde hij klavercimbal tijdens opera- en orkestrepetities. Vooral die laatste twee bezigheden waren een harde leerschool voor hem, omdat hij geen klavierpartij voor zijn neus had, maar een complete opera- of orkestpartituur. Dus hij leerde daar ongelooflijk goed van blad spelen en ontwikkelde ook een ijzersterke raadvaardigheid. Hij wist gewoon wat er ging komen. Zijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Getuige een anekdote die zich afspeelde tijdens een repetitie voor een mis. 12 jaar oud liet hij het hele koor

de Dressler-variaties van de, nou ja, 11-jarige Beethoven. Ja, dat variëren op een onbenullig themaatje heeft Beethoven in zijn latere carrière nog vele malen herhaald, met als culminatie zijn meesterlijke Diabelli-variaties. Ik heb de hand kunnen leggen op nog twee prille composities uit Beethovens tienerjaren. Het dateren daarvan is verre van simpel, omdat de bronnen elkaar soms tegenspreken. We horen eerst een rondo in C, Werke ohne Opus Zahl 48, waarschijnlijk gecomponeerd op zijn 12e, en meteen daarna nog een rondo in A, WOO 49, uit zijn 12e of zijn 13e levensjaar.

twee rondo's van Beethoven, waarschijnlijk geschreven rond zijn 12e. Dat hij op die leeftijd al fulltime hofmuzikus was, vervulde hem met trots. Wat ook bijdroeg tot zijn status was dat hij rondliep in een heel speciaal uniform. Dat bestond uit een zeegroen rokkostuum, een vest met gouden knopen, een witte halflange broek en witte zijden kousen. Ook was hij gerechtigd om een degen te dragen. Hij had een pokdalig gezicht, donker haar, zware wenkbrauwen en doordringende donkere ogen. Alles was zo donker aan hem dat ze hem soms de Spanjool noemden. 12 jaar oud maakte hij iets spannends mee. Hij ging met zijn moeder voor het eerst naar het buitenland. Ze reisde per schip van Bonn naar Rotterdam. In die stad gaf hij een aantal huisconcerten. De toehoorders waren sprakeloos over zijn virtuositeit. Het hoogtepunt van die reis was een optreden aan het stadhouderlijk hof van Willem V in Den Haag. Hij werd overladen met kostbare geschenken en kreeg aan het hof een vorstelijk honorarium. Maar desondanks was hij niet tevreden over die tournee. Waren de Gouden Bergen niet hoog genoeg? In elk geval zei hij bij terugkomst: "Die Hollanders zijn echte geldwolven. Ze gaan alleen maar voor het geld. Mij zien ze daar niet meer terug." Wat zou hij in ons land gespeeld hebben? De kans is groot dat hij daar 3 sonates heeft uitgevoerd die hij kort voor die reis had gecomponeerd. Ze werden uitgegeven in Speyer en Beethoven droeg ze op aan zijn werkgever, keurvorst Max Friedrich. Beethoven speelde als hofmuzikant heel vaak klavercimbel, maar in deze 3 sonates schrijft hij zo vaak plotselinge dynamische verschillen voor dat ze hoogstwaarschijnlijk bedoeld waren voor fortepiano. Ik wilde graag de 3e van deze zogenaamde Kurfürstensonaten laten horen. Interessant en al typisch Beethoven vind ik het 2e deel, een minuet met een thema dat hoegenaamd niks voorstelt. Pas in de 6 variaties die erop volgen, gebeurt er iets. In de virtuose variatie vliegen de snelle nootjes je om de oren en in de langzame mineur variatie gaat die even de diepte in. De finale is virtuoos, elegant en puntig. Goed, tijd om te gaan luisteren naar Kurfürstensonate nummer 3 in D groot, WOO 47, nummer 3.

Kurfürstensonate nummer 3 van Beethoven. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand, dan horen jullie Lastige Leerling deel 3. En wil je reageren? Stuur even een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl

Dag, u luistert naar de Concertzender met ons programma Onbekend is onbemind, deel 8. En vanavond geef ik u heel veel gelegenheid om eens kennis te maken met liederen van Giacomo Meyerbeer. Die leefde van 1791 tot 1864. Hij werd geboren als Jacob Liebman Meyerbeer. Stamde uit een rijke Berlijnse familie. En zijn ouders bezaten een van de rijkste banken in Berlijn. Hij begon als pianovirtuoos. En later ging hij zelf zingen en nam zangles aan de Zangacademie in Berlijn. En hij studeerde muziektheorie en compositie. En hij veranderde in 1810, met het oog op zijn carrière, zijn naam in Meyerbeer. Zijn liederen zijn niet zo heel bekend. Net als zijn opera's verdwijnen ze soms van het podium en dan komen ze ook weer terug. Maar de liederen, nee, niet zo. Toch zijn ze heel erg mooi. Dat moet u maar gaan luisteren. En gelukkig is er in 1994 een opname gemaakt. Van de 60 liederen zijn er 17 op cd gezet voor één zangstem. En dat zijn Italiaanse, Duitse en Franse liederen. En hij begint daarmee met het schrijven zo rond 1812... Hij studeert bij de componist Joseph A.B. Vogler. Allereerst kunt u luisteren naar 6 Italiaanse liederen. De tekst is van Pietro Metastasio. En muzikaal zitten we nog een beetje in de 18e eeuw. U kunt nu luisteren naar de Chinees-Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta.

De mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta voerden 6 Italiaanse liederen uit van Giacomo Meyerbeer. Meyerbeer leefde van 1791 tot 1864. Hij focuste zich al vanaf het begin van zijn carrière op het genre opera en het Duitse Singspiel. En hij boekte weinig succes daarmee. En trok met al zijn geld, zoals ik u net al vertelde, kwam hij uit een hele rijke familie. En hij trok naar Italië om daar alles over opera te leren. Meyerbeer was op dat moment een van de rijkste Europeanen en kon in Italië genieten zonder financiële zorgen. Tijdens de 8 jaar dat hij in Italië verbleef, veranderde hij zijn voornaam in het Italiaanse Giacomo. In Italië had hij veel succes met zijn opera's en werd hij als de grootste concurrent gezien van Gioachino Rossini. Dan kunt u nu luisteren naar 3 liederen. La Ricordanza, naar Sie und Ich en naar Fantasie.

U bent nog altijd bij aflevering 2 van de vierdelige reeks Vlaamse Meesters op de Bok, met daarin net de Feria Sexta, het responsorium voor Goede Vrijdag, van Carlo Gesualdo. U hoorde het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Margot Oitzenger en Suzy Toot, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz. Tot goed 20 jaar geleden voerde Philippe Herrewegen hoofdzakelijk oude muziek uit. En toen stelde hij zichzelf de vraag: wil ik dit nu wel een mensenleven lang doen? Nee, dat wil ik eigenlijk niet, besloot hij. En hij ging Bruckner, Dvorak, Beethoven en anderen ontdekken. Muziek met veel uitgebreidere structuren. Daarom koos ik in dit programma ook voor het Te Deum van Anton Bruckner. Bruckner was een diepgelovige katholieke componist. Herrewegen daarentegen is een overtuigd atheïst. In zijn Te Deum verrijkt Bruckner het DNA van kerkmuziek met de kwaliteiten van zijn symfonieën. Dat Te Deum is volgens Herrewegen de meest visionaire uitwerking van de Latijnse lofzang uit zijn repertoire. Bruckner suggereerde zelfs de uitvoering van het Te Deum als finale voor zijn 9e symfonie. Mocht hij niet lang genoeg leven om die te voltooien. Het gaat hier om een meesterwerk. U hoort het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Hanna Elisabeth Müller en Anne Hallenberg, sopraan, Maximilian Schmidt, bariton, en Tarek Nazmi, bas.

We luisterden naar de versie uit 1884 van het Te Deum van Anton Bruckner. Het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées stonden onder leiding van Philippe Herrewegen. Voorts hoorden we Hanna-Elisabeth Müller en Anne Hallenberg, sopraan, Maximilian Schmidt, bariton en Tarek Nazmi, bas. We ronden af met delen uit het Requiem opus 89 van Antonin Dvorak. Dvorak's beslissing om een Requiem te schrijven werd niet ingegeven door de dood van iemand die hem dierbaar was, dat zouden we kunnen veronderstellen, of door een voorgevoel van zijn eigen dood. De impuls voor de compositie was veel prozaïser eigenlijk. Een opdracht van het muziekfestival in Birmingham voor een werk, ik citeer, van het grootste belang. Dvorak was bijna 50 en in dit nieuwe werk wilde hij alles wat hij had bereikt, zowel als componist als mens, herzien. Op het hoogtepunt van zijn carrière zou hij een waar getuigenis afleggen van zijn relatie met God en proberen de meest fundamentele kwesties van het menselijke bestaan te beantwoorden. Wat een ambitie! Uit Dvorak's Requiem hoort u het offertorium, het Sanctus Benedictus en het Agnus Dei. Het Collegium Vocale Gent en het Antwerp Symphony Orchestra staan onder leiding van Philippe Herrewegen.

0: Dat moet natuurlijk Opus 40 zijn van Serge Rachmaninov. Jeffrey, je hebt het zelf ook heel vaak gespeeld. Wat waren nou voor jou de stukken dat je met gekromde tenen zat te spelen? Denk, nou, dit is zo moeilijk. Hier moet ik ontzettend uitkijken dat ik niet uit de bocht vlieg.
1: Nou, in feite moet je de hele tijd uitkijken met dit concert. Het is een heel ingewikkeld concert. Niet alleen voor het piano, maar nogmaals, zeker voor de ensemble van het orkest is het heel erg moeilijk om goed te doen. De blazers is heel, heel precies moet dat zijn.
0: Ja.
1: Maar de echte problemen, die doen zich voort. Eigenlijk bij het einde van de eerste deel, dicht bij de climax moment die ik net noemde, en ook zeker in de laatste deel. Dat zijn heel, heel gewaakte momenten.
0: Zijn dat moeilijke nootjes of is dat ritmisch?
1: De noten zijn wat lastig, maar dat kom je overheen. Dat is niet het grootste probleem. Want dus, net als Metner zei, als het moeilijk is, moet je juist meer ontspannen. Simpel is dat.
0: Yeah.
1: Maar het is wel... Bij dit concerto, de laatste gedeelte is echt heel, heel lastig voor het orkest ook nog. En je hoort eigenlijk in de opname van Rachmaninov, misschien heeft u het goed gehoord, Rachmaninov heeft problemen met het orkest in de laatste deel ook. Bij deze opname, die waarschijnlijk ook in één keer is opgenomen.
0: Ja. Oké, nou, heel interessant. Nou, we gaan nu over tot het volgende. En dat zijn ook twee stukjes die je ons wil laten horen. Eén is akoestisch, hè? Een stukje, ook weer een stuk gespeeld door Rachmaninov. En het tweede stuk is gespeeld op een ampico.
1: Ook door Rachmaninov.
0: Ook door Rachmaninov, ja. En een ampico is, wat ik begrepen heb, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, dat is een soort pianola. Hè?
1: Nou,
0: maar die is veel preciezer, geloof ik, met precieze mechaniek.
1: Precies, maar het is in feite een player piano.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk hoe het genoemd wordt. Het is een heel ongelooflijk precieze mechaniek.
0: Ja.
1: En het is, je had natuurlijk piano rolls, die werden gemaakt. Duo art rolls had je in die tijd. En veel andere mogelijkheden waren er ook nog. Andere Wilt, Mignon en zo. Er zijn een heel aantal gemaakt. Maar die waren lang niet met de precisie die je hoort in deze Ampico opnames. Zo precies dat je hoort en je kunt het zelf bekijken op die veel papier die van gemaakt is. Precies hoe deze mensen hebben gespeeld. Ik heb er heel wat studie op gedaan. Juist om dat even goed even door te
0: komen. Je hebt dat ook zelf toegepast om zelf de stukken in te studeren.
1: Juist ook.
0: Ja.
1: En goed op letten. Dus dat is eigenlijk de verschil. Nu, deze eerste die wij beluisteren is een akoestische opname. En dat is opgenomen in 1923.
0: Zo.
1: En het is van de prelude in Seis Clarinetets, opus 3, nummer 2. Heel bekende prelude. En ik heb dit genomen om even juist die twee te vergelijken bij elkaar.
0: Ja,
1: dus eerst die akoestische opname. We horen ongeveer een anderhalf minuut ervan.
0: Oké. En daarna krijgen we de ampico.
1: En daarna komt die ampico. En daar horen we ook ongeveer hetzelfde. En je zult horen, heel veel is bijna hetzelfde. Maar natuurlijk, die ampico klinkt veel moderner.
0: Ja.
1: Omdat het is een opname van een piano, een player piano.
0: Ja.
1: Dus het is een moderne opname ervan.
0: Ja.
1: Maar je krijgt een behoorlijk idee van hoe hij speelde. Dus echt ongelooflijk precies.
0: Ja. Oké.

0: Volgende stuk waar je voor gekozen hebt, Jeffrey, dat is van Liszt. Liszt, Hungarian Rhapsody nummer 12 in C, mineur. En dat is opgenomen in 1919. En wat is de reden dat je dat uitgekozen hebt?
1: Nou, van zijn spel, hè, de precisie van zijn spel, de ritmische...
0: Van Rachmaninoff, hè?
1: Ja, van Rachmaninoff zelf, ja. De absolute staccato, de accuracy, de onverstoorbare duidelijkheid in zijn spel.
0: Oké, we gaan het beluisteren.

0: Ja, en het laatste stuk waar we naar gaan luisteren, dat is een transcriptie van Tchaikovsky's song Daisies. En wat is de reden dat we daar naar moeten luisteren?
1: Nou, dit geeft een heel duidelijk verschil in kleur. Het is een wat moderne opname van Rachmaninoff. Het is gemaakt in 1940.
0: Oh ja.
1: Dus daardoor hoor je heel veel wat meer kleur in het spel.
0: Ja, oké. We gaan het horen.

0: Ja, we hebben nog wat tijd over. We kunnen Lilac Song, opus 21, nummer 5. En dat is in 1942 opgenomen, ook weer gespeeld door Rachmaninoff. En wat is de reden dat je dat...
1: Dit is de laatste opname van Rachmaninoff. En het lijkt mij leuk...
0: Voordat hij stierf?
1: Hij stierf, laat daarna, okay. Is hij kort daarna gestorven.
0: Oké. Okay.

Dit uur gaan we luisteren naar muziek van componist van de maand Eugen d'Albert. Hij werd 150 jaar geleden in Schotland geboren als zoon van een Frans-Italiaanse vader en een Engelse moeder. Hij werd gedoopt als Eugène Francis Charles, kreeg vanaf zijn 5e pianolessen van zijn vader en vertrok als 20er naar Duitsland en Oostenrijk. Vanaf die tijd wilde hij niets meer met Engeland te maken hebben. Hij besloot Duitser te worden. Vandaar dat hij meestal op zijn Duits Eugen d'Albert genoemd wordt.

Zojuist hoorden we het vijfde en laatste deel van zijn orkestsuite Aschenputtel, Assepoester. Het werd uitgevoerd door het radioorkest van de MDR Leipzig onder leiding van Jeroen Merkel. D'Albert componeerde dit sprookje in 1923 en hij droeg het op aan zijn dochters Violante, Desiderata, Vilfride en Felicitas. Ze waren de kinderen uit zijn zoveelste huwelijk. Hij trouwde namelijk 6 keer. En als het niet verboden was geweest om voor de 6e keer te scheiden, was hij ook nog voor de 7e keer getrouwd. Hij was een chameleon die in veel verschillende stijlen componeerde. En een kleurrijk man was D'Albert ook, zowel in zijn privéleven als in zijn muziek. Deze assepoestermuziek bijvoorbeeld, die klinkt een beetje kerstachtig en naar de sprookjesmuziek van Tchaikovsky's Notenkraker, maar in het volgende stuk klinkt het veel meer naar Liszt.

Dit was het scherzo in vies groot, gespeeld op een oude live-opname van de Amerikaanse pianist Earl Wild. Eugène d'Albert was een van de grootste pianisten van zijn tijd. En dit was een van de werken waarmee hij furoren maakte. Hij was een van de laatste leerlingen van Franz Liszt, die behoorlijk onder de indruk was van zijn pupil. Albertus Magnus noemde hij hem. Maar ondanks zijn roem als pianist wilde Eugène d'Albert vooral componist zijn. En dan componist niet van pianowerken, die schreef hij eigenlijk maar heel weinig, maar van opera's. Hij schreef er 19. En die 19 gaan over alle mogelijke onderwerpen. Maar het verhaal van de opera Die Toten Augen uit 1916 behoort echt tot de merkwaardigste en onwaarschijnlijkste opera-libretti die er ooit zijn geschreven. Het speelt zich af in Jeruzalem, in de tijd dat Jezus daar rondliep. Myrtokle, de blinde echtgenote van de Romeinse gezant Arcesius, wordt door haar dienstmeisje meegenomen naar Jezus, die haar geneest. Ze is dolgelukkig, vooral omdat ze nu haar echtgenoot, van wie ze heel erg veel houdt, eindelijk ook eens kan zien. Maar toen die echtgenoot hoorde wat er gebeurd was, schrok hij enorm. Hij was namelijk erg lelijk en mismaakt en dat had hij Myrtokle nooit durven vertellen. Met een goede vriend die dodelijk verliefd was op Myrtokle, loopt hij naar zijn huis. Arcesius durft niet naar binnen en verstopt zich. Myrtokle, die iemand hoort aankomen, holt naar buiten en valt juichend van blijdschap in de armen van, zo dacht ze, haar man, maar het was de beeldschone jonge vriend. Toen Arcesius die twee in een innige omhelzing aantrof, doodde hij zijn vriend. Myrtokle besefte wat er gebeurd was, trok zich terug en staarde vervolgens net zo lang in de zon tot ze weer blind was. Tegenover haar man deed ze alsof ze niets van de moord gezien had. Ik laat u een deel horen uit Die Toten Augen. De passage waarin Myrtokle net door Jezus is genezen. Mooi is de instrumentatie van d'Albert. De muziek is bijna doorschijnend en illustreert het licht dat Myrtokle eindelijk weer kon zien.

Twee scènes uit Die Toten Augen, een opera van componist van de maand Eugen d'Albert. Op deze oude opname uit 1951 speelde het Radio Symfonieorkester Stuttgart en zongen de sopranen Marianne Schech als Metokle en Laura Paul als haar dienstmeisje Arsinoe, onder leiding van dirigent Walter Born. Die Toten Augen ging in 1916 in Dresden in première. Het publiek vond het prachtig. Sommige recensenten vonden het libretto wel een beetje over de top. Maar d'Albert's muziek werd geroemd. Dat geldt ook voor het volgende werk, het celloconcert van d'Albert. Hij schreef het in 1899 voor een goede vriend die een befaamd cellovirtuoos was. Die virtuositeit is goed te horen. Maar d'Albert laat de cello ook zingen. Vooral in het andante, het tweede deel.

Het andante van het celloconcert van Eugène d'Albert, gespeeld door Alban Gerhardt op cello en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Carlos Kalmar. De muziek van d'Albert staat tegenwoordig niet vaak meer op de lessenaars. Maar in zijn eigen tijd werd hij beschouwd als een groot componist. Hij was bevriend met Brahms en met Richard Strauss en Gustav Mahler waardeerde zijn werk. D'Albert was ook heel goed in het promoten van zijn composities. Zo schrijft Alma Mahler in 1906 in haar dagboek over een bezoek van d'Albert en zijn zoveelste vrouw, zoals ze het noemde, in Wenen. Ze kwamen vragen of Mahler een nieuwe opera van d'Albert wilde uitvoeren. Hetgeen volgens Alma ook gebeurd is. Mahler zelf was er niet, maar Alma kreeg een voorproefje van die opera en ze schrijft: d'Albert wist op een verrukkelijke manier zijn werkje te zingen en te spelen. Een van de populairste werken van d'Albert is de opera Tiefland. Het is een van de weinige stukken die nog af en toe van hem worden uitgevoerd. U hoort een deel van de inleiding van de opera, waarin we kennis maken met de herder Pedro, die erop vertrouwt dat hij ooit nog eens een leuke vrouw zal vinden. Hij wordt uitgelachen door zijn collega Nando, want op de eenzame berghellingen van de Pyreneeën, waar het verhaal zich afspeelt, is geen vrouw te vinden. Daarna hoort u Martha die over haar ellendige jeugd vertelt. Zij is door de gewetenloze landheer Sebastiano aan de naïeve Pedro gekoppeld, maar alleen zodat hij gemakkelijk misbruik van haar kan maken.

U hoorde fragmenten uit de opera Tiefland van de componist van de maand Eugen d'Albert, uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Paul Schmitz, met onder meer tenor Heinz Hoppe als Pedro, sopraan Hannelore Koese als Marta en basbariton Ernst Gutstein als Sebastiano. In dit werk is goed te horen dat Eugen d'Albert een bewonderaar was van Richard Wagner. Behalve operacomponist en pianist was d'Albert ook een beetje een muzikoloog. Hij verdiepte zich met name in de klavierwerken van Beethoven en Bach. Hij voerde ze vaak uit en had daarmee veel succes. Maar hij maakte ook transcripties van die werken. Een van zijn bewerkingen van een prelude van Bach gaan we hier horen, een prelude en een fuga.

Ik sluit dit uur van Eugène Delbert af met de ouverture uit zijn eedakter, Die Abreise uit 1898. Met deze komische opera vestigde hij zijn naam als operacomponist. De lichtvoetige ouverture is een mooie opmaat voor het vrolijke verhaal over een huwelijk dat een beetje ingeslapen leek, maar door een list weer helemaal opbloeit. Eugène Delbert zelf wachtte dit soort listen niet af. Als hij het huwelijk niet meer leuk vond, trouwde hij gewoon weer met een ander. In zijn dagboek, dat hij altijd open liet liggen, schreef hij op wat hem bezig hield. Zo konden zijn echtgenotes het einde van hun huwelijk aanzien komen. Maar over die opreizen schreef hij: geen enkel ander werk heb ik zo gemakkelijk en zo snel gecomponeerd. U hoort de muziek al op de achtergrond, uitgevoerd door het MDR Leipzig Radio Symfonieorkest onder leiding van Joen Merkel. Rest mij nog u hartelijk te danken voor het luisteren naar deze componist van de maand. In de loop van de weken zult u meer muziek van Eugène Delbert horen op de concertzender. Floor van Domburg deed voor deze uitzending de techniek, presentatie en samenstelling Agnes van der Horst.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. De vorige keer stonden we stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dusek. Nu staan we stil bij de echtgenote van Jan, dat is Sofia Justina Corrie Dusek. Zij was zangeres, harpiste en componiste. Jan Ladislav Dusek en haar vader hadden een muziekuitgeverij, Corrie en Dusek. Zo hebben ze in 1794 en 95 twee boeken gepubliceerd met ieder drie sonates van Sofia. De componisten baseerden deze werken op Schotse liederen en dansen. We beginnen met de eerste sonate uit het eerste boek. Masumi Nakazawa bespeelt in deze sonate een enkel pedaalharp.

Dat was de eerste sonate uit het eerste boek van Sofia Kory-Dusek. U hoorde Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp. Gaan we verder met de tweede sonate uit het eerste boek.

Dat was nog de derde sonate uit het eerste boek van Sofia Corrie Dussek. Voor deze keer met harpiste Masumi Nakasawa op de enkel pedaalharp. Gaan we verder met het tweede boek met drie sonates voor harp van dezelfde componiste Sofia Corrie Dussek. De eerste sonate in S groot.

Dat was de tweede sonate uit het tweede boek van Sofia Kory-Duszek. Masumi Nakasawa speelt nu de laatste en derde sonate in C-groot.

Harpiste Masami Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp in de derde en ook laatste sonate uit het tweede boek van Sofia Kory-Dussek. In de periode 1799-1800 ging de muziekuitgeverij Kory-Dussek failliet. Haar man, Jan Ladislav Dussek, vluchtte om uit de handen te blijven van de justitie. Jan en Sofia hebben elkaar nooit meer gezien, maar ze hebben wel brieven aan elkaar geschreven. Van Sofia Kory-Dussek nu nog een mooie versie van Home Sweet Home.

En dat was Tot Besluit van Sofia Justina Corré-Dussek, Home Sweet Home. Harpiste Masumi Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur nog muziek van Jan Ladislav Dussek. Een deel uit het eerste harpconcert met weer Masumi Nakasawa.

Dit is de Concertzender met een uur muziek van de Russische componist Nikolai Yakovlevich Miyakovsky. Hij leefde van 1881 tot 1950. En het is al het tweede deel over hem en vanavond dus ook de tweede symfonie in Cis, opus 11, waar u naar gaat luisteren en ook naar zijn Sinfonietta opus 10. Eerst die tweede symfonie in Cis van Nikolai Miyakovsky. Hij heeft het geschreven, of hij heeft hem geschreven toen hij nog op het conservatorium van Sint-Petersburg zat. En dit werk uit 1911 is zeer pessimistisch. Nikolai is in deze symfonie in de wereld van de Russische romantiek. Aan de ene kant komt de natuur om de hoek kijken en aan de andere kant gaat dit werk over strijd en dood. Muzikaal gezien zweeft de componist tussen Tchaikovsky en Rachmaninov. En dit alles kunt u nu zelf gaan horen, want het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, onder leiding van Yevgeny Svetlanov, gaat Miyakovsky's Tweede Symfonie in Cis voor u uitvoeren.

Dit is de Concertzender en we lieten u de tweede symfonie in Cis van Nikolaj Miaskovsky horen. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede deel van de Sinfonietta opus 10, eveneens gecomponeerd door Nikolaj Miaskovsky in 1910.

U hoorde het tweede deel uit de Sinfonietta van Nikolaj Miaskovsky, uitgevoerd door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. Tot besluit van dit uur ook nog het derde deel van deze Sinfonietta, die gecomponeerd werd in 1910. En wilt u meer weten over de muziek van Miaskovsky? Dan kunt u mailen met de samensteller van dit uur, en dat is Cassandra van Acht. Ik geef u haar adres en dat is c.vanacht@online.nl. Dit was de Concertzender met een uur over Nikolaj Miaskovsky. Graag tot de volgende keer.

In dit komende uur gaan we bij de concertzender zwerven door de klassieke periode met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Allereerst zijn kantate Davide Penitente, KV 469. Met de sopranen Gertrud Landweer Herman en Susanne Johns en de tenor Herman Fischer. Verder hoort u koronorkest van Collegium Musicum Tübingen onder leiding van Wilfried Fischer. De kantate Davide Penitente van Mozart.

bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Holland. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso en Marie Cyr, viola da gamba. José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

0: In ons programma Componist van de Maand hoorde u de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau met Dominique Labelle, sopraan, Eric Holland, bariton en verder in de begeleiding Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso, Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. In Componist van de Maand. En die componist is dus Jean-Philippe Rameau.
1: En dit was nieuw verschenen voor de Concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Het programma waarin we bij de Concertzender aandacht besteden aan vergeten componisten. Joseph Labor past naadloos in die categorie. Hij leefde van 1842 tot 1924. Eerst maar even zijn cv een beetje recapituleren. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Jozef kreeg op zijn derde zo heftig de pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blinde instituut kon Jozef toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die net als hij blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de grote violist Jozef Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Labor en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Labor ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Arnold Schönberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Goed, dat wilde ik voorlopig even kwijt over zijn levensloop. Vorige maand lieten we twee delen horen uit Labors vioolsonate opus 5. In het begin van zijn carrière als componist was het onmogelijk voor hem om zijn werken in druk te laten verschijnen. Hij kon dat gewoon niet betalen. En zijn netwerk was niet groot genoeg. Maar in 1893 kreeg hij een stipendium waardoor hij 3 werken kon laten uitgeven. En die vioolsonate, opus 5, zat daarbij. Daaruit draaiden we vorige maand dus al de eerste 2 delen. In het derde deel horen we duidelijk dat Labor zeer geïnteresseerd was in oude muziek die hij voorzag van een nieuw jasje. Boven de finale staat een veelzeggende muziekterm, quasi-improvisato. Labor laat daarin zijn fantasie de vrije loop en knoopt de ene melodische inval kunstig aan de andere. We horen violiste Nina Carmon en pianist Oliver Triendl. Delen 3 en 4 dus nu van de vioolsonate opus 5 van Joseph Labor.

Dat waren delen 3 en 4 uit de vioolsonate opus 5 in 1891, geschreven door Joseph Labor. 4 jaar later componeerde Labor een werk voor een virtuoos op de hoorn. Die heette Louis Savard en trad vaak op in Oostenrijk, Duitsland en Rusland. Eigenlijk heette die Miroslav Viverka en hij werd geboren in de Tsjechische stad Olomouc, waar Mahler ook lang heeft gewerkt. Voor hem schreef Labor Thema en Variaties, opus 10. Samen verzorgde Labor en Savard ook de première in de kleine zaal van de Weense Muziekverein. Op 21 februari 1896 was dat. Thema en Variaties, opus 10 van Joseph Labor dus nu, door Primalcil Vojta Hoorn en Oliver Trindel Piano.

Thema en variaties, opus 10 van Joseph Laber, door Psemmissel Wojta Hoorn en Oliver Trindel piano. Dit stuk schreef Laber dus voor de hoornvirtuoos Louis Savard. Toen ik met de nodige moeite wat biografische gegevens had gevonden over deze hoornist, maakte mijn hart een klein sprongetje. Ik heb me in het verleden best intensief bezig gehouden met Alexander Scriabin. En nu bleek dat hij ook een stuk voor deze hoornvirtuoos heeft gecomponeerd. Ik zei al dat hij ook in Rusland had gespeeld. En in Odessa had hij een ontmoeting met de jonge Scriabin. En die was zo onder de indruk van zijn spel dat hij zijn gewoonte om uitsluitend voor piano te componeren onderbrak en een korte romance schreef voor hoorn en piano. Hoor je die, dan zie je het publiek in de wintertuin vol palmen met een scheef hoofd zuchten over zoveel zoetgevoistheid. Die romance laten we natuurlijk ook even horen. Uitgevoerd door de wereldberoemde hornist Herman Baumann en pianist Reiko Honshoe.

Scriabin, romance voor hoorn en piano, gecomponeerd voor dezelfde hoornvirtuoos als dat stuk van Labor dat we daarvoor draaiden. Ik had het er al over. In 1893 kreeg Joseph Labor een stipendium waarmee hij 3 werken kon laten uitgeven. Daar zat die vioolsonate mee bij waarmee we de uitzending openden. Maar ook een pianokwartet. Labor droeg het stuk op aan Leopoldine, oftewel Poldi Wittgenstein, de moeder van 2 later zo beroemde zoons. En dan heb ik het over Paul Wittgenstein, de eenarmige pianist die zoveel componisten opdracht gaf om werken voor hem te schrijven. Nou, aan Ravel bijvoorbeeld. En de andere zoon heette Ludwig en die werd een wereldberoemd filosoof. Moeder Poldi was een zeer begaafde pianiste. Dit pianokwartet is een tijd lang best populair geweest. Zo voerde pianist en dirigent Bruno Walter het 15 jaar later uit samen met 3 strijkers. We gaan nu dus luisteren naar dat pianokwartet, opus 6 van Joseph Labor dus. We horen Nina Carmon viool, Pauline Sachse altviool, Justus Grimm cello en Oliver Trindel piano.